0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

dat is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jongeman moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden, maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
2: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
1: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
3: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
1: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanetem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova, ook dit uur.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

0: Oh, Pietje, jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Terlicht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova.
6: Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
2: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panama. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
1: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
3: Think of it. Any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
1: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Een bijzonder goedemorgen op deze zaterdag-uitzending van Hallo Weekend. Ik ben hier niet alleen. Nee, niet de stem van Rudy ga je nu horen. Maar goedemorgen, dag Patrick.
1: Ja, goedemorgen beiden. Hè? Ja. Want Rudy zit hier ook in de studio. Tuurlijk. En bijzondere goedemorgen op deze zaterdag. Ja.
0: Ik ben zo blij om jou hier naast mij te hebben.
1: Is waar?
0: Ja, alleen absoluut. Ik keek er enorm naar uit. Jij bent een ervaren rot in het vak. Ik kom nog maar net kijken. Hè.
1: Een ervaren rot, een oude rot in het vak. Ja. Begint het al een beetje te worden.
0: Ja, maar kijk, we zijn hier tot 12 uur om verzoekjes van onze luisteraars te spelen. Ze kunnen ons op heel wat mogelijke manieren bereiken. Dat kan via de app, daar kan je een berichtje sturen. Je kan ons bellen op 0469 18 83 60. Je kan ook op onze website terecht. Daar kan je ook een verzoekje in sturen. En op Facebook, daar heeft Gerda ook een post geplaatst waaronder je mag reageren. Dus mogelijkheden genoeg. Stuur jouw verzoekjes maar door. We spelen ze met heel veel plezier.
1: Ja, geen excuses.
0: Nee. En ja, als Rudy erbij is, Patrick, dan weet je, dan komt er vinyl bij.
1: Vinyl bij te passen, ja. Ik heb het al gemerkt.
0: Hij is in zijn nopjes, want dat doet hij toch zo graag. En hij heeft mij hier al iets in mijn handen gestopt. Hij heeft gezegd, voilà, dat is het. Alan Jeffers, Stop Still. Dus ik zou zeggen, laat maar komen.

0: Ja, toch.
1: Het zal wel. En helemaal op vinyl. Geen krakje toren, dus het is nog een zeer, zeer goede staat, denk ik. Ondanks dat het uit 1977 dateert. Ik zou zeggen, ga jij maar verder.
0: Ja.
1: Ik krijg telefoon.
0: Ja, ik heb het gehoord en iedereen denk ik dat het al gehoord heeft. Maar wij hier bij Radio Nova, wij zitten hier om al die leuke platen voor jullie ook te draaien. Dus je hebt daarnet al gehoord dat wij op alle manieren te bereiken zijn voor ons te laten weten welke plaat jij wil. En ik zou zeggen, Rudy, Tanja en ik, wij zitten er klaar voor.

0: de allernieuwste van Danny Christian, Nieuwe Verhalen. Ze is een paar dagen geleden uitgekomen. Maar ondertussen hebben we iemand aan telefoon. Dag Didi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Tanja, Patrick, aangename kennismaking. Ah. En natuurlijk de broer Rudy.
0: Ja, die heeft vandaag geen micro, die moet zwijgen, dus die mag niks zeggen.
1: Hij heeft gestraft, hij heeft een plakkertje op zijn mond.
0: Ja, ja, hij heeft een plakkertje op zijn mond. Zeg, en aan wie zou jij graag groeten doen?
1: Oh, wel aan jullie in de studio. En ook een keer speciaal aan Gerda, want die is altijd zo vriendelijk.
0: Ja, dat ja, is, en dat, ja, is, dat is een heel vlijtige dame die heel veel doet voor onze Facebookpagina. Die daar zeer veel werk in steekt. Dus ja, dat verdient ze heel erg.
2: Van 's morgens 5 uur al, hè?
0: Ja, ja. Van 's morgens 5 uur.
1: Ja, krijg dikwijls goede reacties. Dus.
0: Ja, ja. Gerda is een fantastische madame. We zijn bijzonder blij dat ze bij ons team is. Dus samen ja, met Ruud.
1: Ja, ja.
0: En... ja, zeg maar.
1: Ja, zeg maar. Ja, zeg het.
0: Nee, ik zou zeggen...
1: Ladies first.
0: Voor welke plaat heb je gekozen? Zeg het eens.
1: Angel on Palenka.
0: Ja. A steel guitar and a glass
1: and
0: of wine.
1: En een glaske wijn.
0: En een glaske wijn.
2: Van 's morgens vroeg.
0: Ja.
1: Ik ben geen wijn, dus...
0: Weet je...
1: Ik ben geen wijndrinker.
0: Patrick, wie we aan telefoon hebben, dat is een echte Brusselaar.
2: Een Brusselaar?
0: Dat is een echte Brusselaar.
2: Hij is misschien een... van een Spalier getombert.
0: Van Meulenbeek, hè? Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Hij is van Meulenbeek. Zeg, bedankt om te bellen, Didi.
1: Ja, graag gedaan. Je weet, ik luister graag naar jullie, Sander.
0: Ja, en geef ons mama een dikke zoen, hè?
1: Ja, we hebben gisteren de corona gekregen.
0: Ah, je hebt uw vaccin al gekregen. Ik moet hem nog krijgen. Ja,
2: ja,
1: en
2: ik ook.
1: En de griep ligt in de frigo.
0: Ja. Dat is voor daarna. Ja,
1: dat is voor november.
0: Voilà, fantastisch. Maar ik zou zeggen, geef ze maar een dikke zoen. En bedankt om te bellen.
1: Oké, nog een prettige dag. Hè.
0: Dankjewel.
2: Dag, hey.
0: Ja,
1: salut.
0: En dan speciaal hier op aanvraag van onze Didi is dit Paul Anka. A steel guitar and a glass of wine. Na de reclame.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Paul Anka, steel guitar en een glasje wijn, zoals hem zei, onze Didier.
1: Ik zit nog met een lekkere tas koffie voor mijn neus.
0: Ja.
1: Wijn, dat drink ik sowieso al heel weinig, maar ja, en gitaar kan ik ook niet spelen. Dus,
0: nee,
1: ja,
0: nee, ik ook niet.
1: Eigenlijk, hè.
0: Ik ga jou zeggen, ik ga jou wel zeggen, Patrick, ik wou heel graag elektrische gitaar leren spelen.
1: Ja?
0: Maar dat is mij thuis een beetje, ja, afgeraden. Speel maar piano. En dan ben ik er maar mee gestopt.
1: Ah, ja,
0: dat vond ik maar niks.
1: Dat zat er ook niet in.
0: Nee. Ik heb wel wat notenleer gevolgd. Maar omdat ik geen gitaar mocht spelen, ben ik maar gestopt.
1: Ik heb heel graag, toen ik school liep, heel graag meegedaan met de muzieklessen.
0: Ja.
1: Ik had één belangrijke taak.
0: Zeg eens.
1: Ja, de triangel.
0: Ja, oké.
1: Ja. Het moeilijkste was heel het liedje wachten.
0: Ah ja, tuurlijk. Jij wacht alleen op het einde.
1: Was het voor mij.
0: Ja.
1: Dat deed ik zo graag.
0: Ja, bij ons was het nog met blokfluit te doen op school.
1: Oei.
0: Dat vond ik wat minder.
1: Ja.
0: Maar jij hebt gisteren Larissa gezien?
1: Ik heb ze niet gezien.
0: Ah, je hebt ze niet gezien?
1: Nee, er is een familie van mij is daar gaan kijken. Nee, het was voor mij een beetje ver rijden. En ik moet zeggen, al die filmpjes dat ze mij doorsturen, dat is natuurlijk altijd leuk. Ze amuseren zich en dat heb ik dan ook weer heel graag.
0: Dus ja, we hebben gewoon een plaatje van Larissa klaargezet.
1: Allee, vooruit. Ja.
0: Gek op jou.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Allee, vooruit. Ja.

0: allernieuwste van Larissa. Gek op jou was dat. Ik ben even gaan zoeken, Patrick.
1: Ja.
0: En ik zie dat op 10 oktober 2010 is een man gestorven die ik toch wel zeer graag hoor zingen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dat is?
0: Solomon Burke.
1: Solomon Burke, ja. Dat doet ergens een belletje rinkelen.
0: Ja, als je het liedje hoort dat Rudy klaargezet heeft, ga je zeggen, ja. En ik weet, er is iemand aan het luisteren, waarschijnlijk in Galmaarden, die dat ook zeer, zeer graag hoort.
1: Er is zo een herwerkte versie van uitgekomen van dat liedje met een beetje meer beat in, hè?
0: Dat zou kunnen. Maar het is gebruikt in een film ook, deze plaat.
1: Ook.
0: Dus ik zou zeggen, Solomon Burke, Cry to Me uit 1962.
1: Ja, en het is een beetje op tempo nummer, hè?
0: Ja.
1: Klaar voor een dansje?
0: Ja,
1: zeker. Stoelen aan de kant.
0: Ja.

0: Cry to Me van Solomon Burke. Het is legendarisch geworden, wat mij betreft, in de film Dirty Dancing. Ja. Daar wordt het in gebruikt. Maar de man heeft heel wat muziek geschreven. Ik zie trouwens dat Everybody Needs Somebody to Love is door hem geschreven.
1: Ook door hem geschreven.
0: Ja, oh. Het is wel bekend geworden dankzij de Blues Brothers.
1: Ja.
0: Maar het is van zijn hand. Dus ja, goed hè?
1: Ja, het zal wel zijn. En van dat soort liedjes mogen ze nog heel veel uitbrengen wat mij betreft.
0: Maar dat is zo'n beetje Rudy zijn zwak ook, hè, dit soort van muziek. Daarom dat je het ook veel hoort op Radio Nova.
1: Ja, maar ik vind dat wel
0: hij gaat daar bewust
1: keuzes
0: naar op zoek, absoluut. Wie ik ook zeer, zeer graag hoor en waar ik ook enorme grote fan van ben, van heel kleins af aan, volgens mijn mama, is de groep die nu klaar staat.
1: Ja, zijn er nog, hè? Hier op de radio.
0: Ja, ja. Onze Ruud hoort, Ruud, hoort die ook graag. Ja, maar die hoort hem. Ik heb wel. Gerda heeft mij verteld. Ja, maar hij is niet zozeer fan van ABBA. Hij hoort alles graag, zegt ze. Oh. Ik zeg, ja, dat kan wel. Maar hij zit er altijd wel een ABBA-plaatje bij.
1: Hè? Ja. En het zijn ook allemaal van die leuke platen, hè?
0: Zeker en vast.
1: Ja, meezingers.
0: Ja, ja, ik kan ze allemaal. Ik hoor ze allemaal graag. Deze is uit 1978. Summer Night City van

0: Ik krijg hier een berichtje, Patrick.
1: Ja?
0: Doe maar voort, ik ben op de home trainer bezig. Heerlijke muziek.
1: Is waar?
0: Van ons Gerda.
1: Straks rijdt ze hier nog voorbij.
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Het is straks, ja, straks rijdt ze hier voorbij, inderdaad. Ik ga nog even doorgeven hoe je ons verzoekjes kan sturen. Dat kan via de Radio Nova-app. Stuur daar maar jouw verzoekje door. Dat kan daar, zeker en vast. Dat kan ook via onze website www.radionova.be. Je mag ons ook bellen. Uiteraard zeg je, ik kom liever niet op de radio. Geen probleem, dan noteer ik gewoon jouw verzoekje. En je kan ons bellen op 0469 18 83 60. Of je gaat naar onze Facebookpagina en daar heeft Gerda ook iets gepost waaronder je mag reageren. Dus mogelijkheden genoeg.
1: Ja, het komt hier allemaal bij ons binnen op het scherm van Radio Nova.
0: Inderdaad. Kan jij rolschaatsen, Patrick?
1: Wat
0: heb jij dat ooit gedaan?
1: Wat denk je zelf?
0: Heb jij dat ooit gedaan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ja, het is zoal moeilijk genoeg zonder wieljes.
0: Ja. Wel, ik heb dat wel veel gedaan en ik ben veel gevallen. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja, vallen en opstaan, hè.
0: Ja, ja, mijn knieën...
1: Zo word je groot.
0: Maar dat was... Ja, ik was op internaat toen en dat was zowat het enige vertier die we hadden. De Dolly Dots, They Are Roller Skating, is dit uit 1979.

0: heb je een beetje in orde.
1: Ja.
0: Want je zei hier aan het rollen.
1: Straks vlieg ik hier voorbij.
0: Ja, zeg.
1: Ja, zeg. Ons Margrietje.
0: Ja. Je zou dan denken welke, maar je weet wel op wie we het hebben, ja. Waarschijnlijk. Hè? Dat gezellig madameke.
1: Ja, echt waar. Ik was zo'n grote fan van haar bulderlach. Het was altijd zoals de zoete inval daar, als ze daar was.
0: Ja, dat was lachen van begin tot einde.
1: Zeker en vast. Maar ze is eigenlijk, hoe raar het ook is, weer alomtegenwoordig op tv.
0: Ja.
1: Ze komt nog
0: haar uitzendingen,
1: in, ja. Ze komt nog in De Verraders. Dat was zo aangekondigd. Maar deze week, of vorige week, ik weet niet, nog niet zo lang geleden, zat ze plots in een koe. En kwam ze langs de aars van de koe kijken, want ze was te gast in Kamp Jeroom en daar zat ze ingesloten in een houten koe en moesten ze raden wie erin zat.
0: Ja.
1: Dus was ze weer al daar. Dus ja, het is ongelooflijk, Margrietje. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ze deed zo veel aan programma's mee waar je kan mee lachen en zelfs met optredens. Ik heb er 2 jaar geleden nog mee in Spanje op vakantie geweest. En dat was met 20 andere artiesten bij. En als je dat dan een jaar later denkt van, ja, ze is er niet meer.
1: Ja.
0: Dat was samen met de dochter natuurlijk. Hè?
1: Ja, met Celine. Ja.
0: En dat waren twee echte feestbeesten, ik wil zeggen.
1: Dat is zo. Ze heeft van haar leven genoten, dat kunnen we zeker wel zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze er wel uitgegaan is met een knal, want ze heeft echt van haar leven genoten. En je hebt een plaatje uitgekozen en ja, ik vind dat ook een zeer mooie keuze van
0: Ja.
1: Samen met Yves Renaerts is dit Margriet Hermans. De wereld draait maar door na de reclame.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Ons Margrietje samen met Yves Renaerts. De wereld draait maar door. En het is wel zo, hè. De wereld draait gewoon door. Er gebeurt van alles op de wereld. En je moet het soms een beetje negeren, hè, Patrick?
2: Ja, inderdaad. Niet te lang bij stilstaan, want ja, het is een beetje zoals in de muziekwereld en zo, van de show must go on, hè.
1: Ja, ah,
2: ja, het leven
1: wel.
2: Gaat gewoon door.
1: Inderdaad.
2: Ja, met heel veel vallen en opstaan.
1: Zijn jouw koffers al gepakt?
2: Koffertje.
1: Oké. Okay. Jij reist bescheiden dus.
2: Ja, zeker en vast wel. Want ja, allee, je weet waar je naartoe gaat. En ja,
1: je hebt daar niet veel nodig.
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Een jas voor als het regent.
1: Voilà.
2: Een pul voor als het wat kouder wordt. Voilà. S'avonds als je dan op het terras zit. En ja, en verder.
1: Een,
2: ja.
1: En een pyjama.
2: Nee. Dat is nu iets waar ik mij niet mee overlaat.
1: Wel, Rudy heeft dat ook niet. Dus voilà, als hij ooit in het ziekenhuis terechtkomt, heb ik een probleem.
2: Ja, voor het ziekenhuis heb ik wel een noterhandschoen.
1: Zelfs dat hebben wij niet. Dus ik denk dat ik dat toch ooit eens ga moeten aanschaffen.
2: Ja, of gewoon wegblijven uit het ziekenhuis.
1: Ja, dat is misschien
2: dat is nog
1: een beter.
2: Dat is nog beter.
1: Dat is nog een beter gedacht. Rudy heeft iets klaargezet en ik ga hem zeggen, ik ben daar heel blij op, want ik hoor die mannen ook zeer, zeer graag.
2: Zeker en vast,
1: ik verwissel ze soms met een andere band waar Rudy mij zegt, ja, maar nee, dat is Modern Talking niet. Die sound is heel gelijkaardig, maar dit zijn de echte mannen. Modern Talking met Brother Louie. Is dit uit 1986, een bijzonder goed muziekjaar.
2: Zal wel zijn.
1: Er zijn heel veel fantastische platen in dat jaar uitgebracht. En dit is er eentje van, Brother Louie.

0: Blue, die ja. ik altijd verwar met Modern Talking. Ik moest even gaan spieken. Maar ja, ze zijn ook van dezelfde periode. Ze waren ook diezelfde jaren 80 in de hitlijsten. Ze
1: heel veel van die boysbands destijds. Hè.
0: En ook van Duitsland. Dus ja, de sound was echt wel zeer, zeer gelijkaardig.
1: Zeker en vast wel, zeker en vast wel.
0: Ik heb een berichtje gekregen van onze Stef.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Zegt, onze collega.
0: Ik ben aan het luisteren, zegt hij. Dus dat vinden wij bijzonder fijn. En ik vroeg hem, zeg ja, een verzoekje, doe maar, zegt hij. Zeg oké, maar dan gaan we.
1: Dat is een Nederlandse groep. Maar hij bedoelde dat niet.
0: Nee, maar ik ga zeggen, ik heb Rudy laten kiezen wat hij graag hoort. En je weet, dan gaat hij stevast op zoek naar plaatjes die je zegt van, maar ik ken dat niet.
1: Ja.
0: Een naam en een titel dat je zegt van... Nog nooit van gehoord. Dus we hebben Rudy laten kiezen. En hij heeft gekozen voor deze. Van Ben Kok, jij bent van mij. Het is van dit jaar, dus het is een zeer recente plaat.
1: Ja.
0: Dus we gaan meegenieten.
1: Het is een nieuwkomeken dat ik misschien ook nog nooit gehoord heb.
0: Ik denk het ook niet.
1: Dankzij onze Rudy.
0: Voilà. Jij bent van mij. Van Ben Kok.

0: Jij bent van mij.
1: Ja, nu weet ik wat ze bedoelen met een Radio Nova plaat.
0: Ja, ja, dat is wat Stef altijd zegt, van dat is Radio Nova sound. En dat is een beetje die eigenzinnige keuze van Rudy. Hè.
1: Ja, maar heel leuke nummers.
0: Ja,
1: het houdt je een beetje levendig.
0: Je wordt er vrolijk van.
1: Ja.
0: Ik heb een verzoekje binnengekregen, Patrick. Van Molly. Ze zegt goedemorgen, Rudy en Tanja. En Patrick natuurlijk graag een plaatje. Van Robert Pater, een roos geef ik aan jou. Dat voor jullie drieën, voor Stonzi, voor Stef, Ruud en Gerda, Ilske, Ronnie, Jacqueline, zus Marijke en voor mijn kleinzoon Jart een spoedig herstel. En aan alle luisteraars en heel het Radio Nova team. Groetjes en een knuffel van Molly.
1: Lieve.
0: Mijn lieve.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: En dat was morgens.
0: Jazeker. Dus ik zou zeggen, als jij ook zo'n verzoekje hebt, stuur maar door via onze Radio Nova app. Dan komt dat hier bij mij op het scherm terecht en spelen wij jouw verzoekje. Ga gewoon naar de Radio Nova app en stuur ons een berichtje. En dan spelen we jouw plaatje zoals hier voor Molly. Dit is Robert Pater. Een roos geef ik aan jou.

0: verzoek van Molly was dit Robert Pater. Een roos geef ik aan jou. Mooie plaat.
1: Heerlijke, heerlijke plaat. Zelf wel zijn.
0: Ja, ik ben zo wat aan het zoeken naar weetjes en ik zie dat een hele tijd geleden op 10 oktober 1964 dat werd op Nederland 1 de eerste Willy en Willeke Alberti show uitgezonden.
1: Hola.
0: Ja, dat is al een hele tijd geleden, hè. Zij ontvangen als gasten Imka Marina, Jannie Stalknecht en André van Duin. Ja, voilà.
1: Allemaal bekende namen.
0: Ja, zeker en vast.
1: Ja.
0: Dus ja, ik heb zoiets van... Rudy, heb jij een goede plaat van Willy en Willeke Alberti? Je zegt, duurlijk, zegt hij, merk ik dat.
1: Ja.
0: Dus,
1: wie heeft dat nu niet?
0: Wie heeft dat nu niet?
1: Ja.
0: En ik zie het dat hij het al klaargezet heeft. Dus het is Willy en Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Ja, een hele mooie plaat.
0: Zeer bekend.
1: 83.
0: Ja.

0: doen we niet.
1: Nee,
0: ja,
1: dat doen we niet. Zeker niet,
0: nee. Jij hebt ook een plaatje gekozen, zie ik.
1: Ja, ik heb daar ook een ideetje gehad. Ja. Het valt niet gauw voor, maar ineens kwam het bij me op om eens een plaat te draaien van een artiest die ik al een paar keer live aan het werk gezien heb. Het is nog een redelijke jonge kerel.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet echt van waar hij komt, welke achtergrond en zo, maar ik heb het over Thomas Julian.
0: Als ik het goed voor heb, speelt hij accordeon.
1: Ja, die speelt accordeon. Ja, ja. Het is een beetje à la Matthias Lenzo.
0: Ja. Ja, juist. Ik heb hem één keer ook op podium gezien in Aalst. Toen was dat samen met Luc Steno. Daar was hij ook te gast, inderdaad. En daar had hij zijn accordeon bij. Thomas Julian is dit en No Problemo uit 2026. Dus heel recent.
1: Ja.

0: zitten een beetje met voorkruipertjes.
1: Ja, error.
0: Ja, ze wilde niet wachten.
1: En Rudy is nu behoorlijk verveeld, want hij heeft dat niet graag. Hij vindt dat heel vervelend, want hij heeft gewoon de verkeerde schuif opengezet.
0: Ja, maar het was ook een leuke plaat natuurlijk, ja. Die we al geselecteerd hadden om toch wel eens in het programma te draaien. Ja, heerlijke plaat trouwens ook, hè.
1: Dien is een streekgenoot, ja. Hè? Ja. Hij is van Gerardsbergen.
0: Dien Delanois, dat is de zoon van Stefan.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, Stefan, ja.
1: Ik ken hem niet.
0: Dat is de familie van boksers.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Voilà. Maar ik ken Dien vooral omdat hij aan een zangwedstrijd op VDM ooit meegedaan heeft. Dat ik mij herinner. Maar...
0: Ja, dat kan, dat kan. Hij doet ook mee aan de beste prijs of zoiets. Het
1: zou kunnen.
0: Van maar... rommel die ze verkopen, antiek en zo. En dan moeten ze met een viertal mensen zo per opbod zo.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: Het zou kunnen. Maar
0: op de televisie natuurlijk, ja.
1: Ja, het is vooral iemand hier uit de streek, uit Gerardsbergen. Dus daarom dat we hem ook al geselecteerd hadden hier samen met Lauralien. Maar nu komt jouw plaatje eraan. Dit is Thomas Julian met No Problemo.
0: Voilà. Hij zegt het zelf, No Problemo.

0: Italia.
1: Viva la vida.
0: No, no problemo, Rudy. No problemo.
1: Thomas Julian, no problemo. Een recente plaatsmix is van dit jaar, dus dat zal vrij recent zijn. Ik heb hier weer een platenhoes in mijn handen gestopt gekregen.
0: Ja, een verborgen, hoe noemen ze dat? Zo, een vergeten plaatje zo.
1: Wel, ja, nee, maar er staat hier Maeva op.
0: Ja.
1: Dat is echt wel nostalgie, hè, Patrick.
0: Ja, het zal wel zijn. Mooie
1: tijd. Heb jij ook veel geluisterd naar Maeva?
0: Ja, en nog langs geweest ook.
1: Ja, ik ben er nooit langs geweest. Dat niet van thuis.
0: Nee?
1: Ik werd nogal redelijk kort gehouden thuis, dus daar naartoe gaan. Ah. Maar die feesten mocht ik niet. Maar ik was wel een heel fervente luisteraar van Radio Maeva.
0: Ik ben ooit eens naar de Witte Villa, hè, daar in Assen geweest.
1: In Assen, ja.
0: Mee mogen gaan met mijn broer. Destijds die toch wel ettelijke jaren ouder was. En dan later mm-hmm. stadion, dan ben ik nog naar dat praathuis geweest. Van Maeva daar aan de brug in Dendermonde.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik ook meerdere keren geweest. Dus ik was eigenlijk een beetje van de muziek en ook van het arrangement van Maeva zelf. Ja. Hè.
1: Ik was ook een zeer grote fan, maar ik moest het doen met luisteren naar de radio. Ik had een radiotoestelletje, dat had ik wel thuis. Dus ik nam het ook op cassettes, want ik wou dat heel graag nog opnieuw luisteren.
0: Ja.
1: Dus ja, dat wel. Maar het is zo een van die platen die Maeva ooit uitgebracht heeft. Er staat op 399, maar ik denk dat dat nog Belgische frank was. Dat zal geen euro's geweest zijn.
0: Nee, ik denk het niet. Nee.
1: En Rudy heeft er eentje van uitgekozen. Het is Jane Morgan met Maybe.

0: Helemaal op vinyl is dit Jane Morgan en Maybe. Ik moest gaan spieken, want ik ken het totaal.
1: Uit wat jaar zou dat geweest zijn?
0: Goh, wel, dat weet ik niet. Ik vermoed, het is een popcorn, dus ik ga eerst onmiddellijk gaan zoeken. Heb je het jaartal al opgezocht? Ja, uiteraard. 1965.
1: 65?
0: Ja, dat
1: toen was ik zelfs nog niet geboren.
0: Ik ook niet.
1: Ja, voilà.
0: Ik was nog vloeibaar.
1: Ja. Ik was nog zelfs niet aan zwemmen toe. Dus,
0: nee. Dus ja. Eigenlijk, het is pas 2 jaar later bij mij. Dus ja, inderdaad.
1: Ah, ja.
0: Ja. Ik ben
1: wij zijn van dezelfde...
0: Ja, van 1967.
1: Ah ja.
0: Ik van november. En jij?
1: Maarten.
0: Ah, welle, ja, Maarten. Ja.
1: Dus, ja,
0: dus je bent toch nog net iets ouder dan mezelf.
1: Ja.
0: Ik heb nog...
1: Steek het maar eens door. Hè?
0: Och ja, ja.
1: Het is maar een getal. Moet je maar denken.
0: Het is maar hoe je je voelt, hè.
1: Ja.
0: Ik heb nog een verzoekje binnengekregen, Patrick.
1: Nog één?
0: Ja, zeker. Christian Doekers, die heeft ook een plaatje aangevraagd. Ze zegt, graag een plaatje van Justin de Wild, Esmeralda, voor al mijn vrienden, ook voor jou, Tanja en Rudy, voor de mooie muziek en voor mijn chef. Voilà, Christian, dit is heel speciaal voor jou. Esmeralda van Justin de Wild.
2: Hallo weekend.

0: Ja, Justin De Wild, Esmeralda, je kan er moeilijk op stilzitten, op die plaat, hè?
1: Ja, dat zijn zo van die, ja, van die gouden krakers. En er blijft ambiance en leven in zitten.
0: Ja, er zou iemand vandaag jarig geweest zijn, moest hij er nog zijn, maar hij is al overleden in 2022. En dan heb ik het over Jules Cabas. En als ik zeg zijn echte naam is Julian Raphael Dex, dan gaat er een belletje rinkelen.
1: Ja. Vooral bij Dex.
0: Ja, Dex. Hè? Ja. We kennen Barbara Dex.
1: Ja.
0: En we kennen Mark Dex. Want ja, Mark Dex en Jules Cabas zijn eigenlijk broers.
1: Ja, en allemaal artiesten.
0: Ja,
1: ja, ze zingen allemaal. Hè?
0: Zeker en vast, ja, zeker. Barbara is nog zeer actief in de muziek. Hij begon zijn carrière, Jules Cabas begon zijn carrière ook in het orkest van zijn broer, Mark. Ja. Dus lees ik hier, want ik zou het niet geweten hebben. En hij scoorde wel van in de jaren 60 zijn eerste hits. We kennen hem natuurlijk van Het zijn zotten die werken, maar we hebben voor een andere toepasselijke plaat gekozen.
1: Ja.
0: Beetje dus, voor jou toepasselijk, hè?
1: Ja, ik weet het, ja. Mensen weten dat misschien nog niet, maar... ik ben bijna...
0: Ja.
1: Op vakantie.
0: Ja, voilà. Ja. Maar ondertussen zijn het natuurlijk euro's geworden en zijn het geen pesetas meer. Nee. Maar een tijdje terug, ja, voor de euro er was, waren het er pesetas waar je mee betaalde.
1: Ja, en dan moest je eerst zorgen dat geld gewisseld was en zo.
0: Ja, Nederlandse gulden, Spaanse pesetas, Franse frank, het was toen allemaal...
1: Deutsche Marken.
0: Ja. De jeugd, die kent dat allemaal niet meer, die kennen alleen de euro, maar wij kennen dat wel nog, hè, Patrick. En Jules Cabas, die zong erover, mijn beurs zit vol met pesetas, zegt hij. En dat komt eraan na de reclame.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja,
2: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook een huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
5: Hallo weekend!

0: Play.
1: Ik zat erop te wachten.
0: Mijn beurs zit vol pesetas. Hopelijk heeft hij, had hij wat centen in zijn zakken. Het is Jules Cabas. Hij zou vandaag jarig geweest zijn, mocht hij er nog zijn. Broer van Mark Dex, zoals we zeiden. Patrick,
1: ja?
0: Kijk jij graag naar de vrouwen? Oei, oei.
1: Ik zou zeggen, ik heb ze wel gezien, maar ik weet niet.
0: Volgens de statistieken kijkt een man in heel zijn leven een heel jaar naar de vrouwen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Je had zo van die extreme mannen die altijd zitten te fluiten.
0: Ja.
1: Als ze aan het werken zijn op stellingen of zo bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, toch wel. Ik heb dat ondervonden.
1: Is waar?
0: Ja, ja.
1: Dat is nu iets dat ik nooit gedaan heb.
0: Nee, maar ik vond dat eerlijk gezegd, ik ga je eerlijk zeggen, als ik jong was, ik vond dat behoorlijk vervelend. Ik had dat niet graag dat de mannen dat deden.
1: Ja.
0: Maar ja, kijk, het zijn maar statistieken, maar volgens wat er hier staat, zou een man gemiddeld een heel jaar van zijn leven spenderen met naar de vrouwen te kijken.
1: Ik vraag me dan af, wie?
0: Wie berekent dat?
1: Wie berekent dat? Allee.
0: Ja, het staat hier, ik vraag het mij ook af. Ja. Want ja, er zijn ook mannen die naar de mannen kijken. Hè? Ja,
1: kijk. Ah ja, en vrouwen die naar de vrouwen kijken. Voilà. Allee, ja.
0: Er moet van alles zijn op de 20, wereld.
1: 2026, hè.
0: Inderdaad. Ik ga een verzoekje sturen naar Rudy.
1: Ja?
0: Eentje van Meteor, alsjeblieft. Als je wilt.
1: Ja, ik weet niet. Ik weet niet.
0: Ik hoor die man graag.
1: Ja?
0: Ja, ik hoor hem heel graag, ja. Nooduitgang is... hij staat er nog altijd mee in de top 30 momenteel. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. Nooduitgang van een Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: eerste uur van deze man, van voor hij eigenlijk heel bekend geworden is met zijn Nederlandse platen.
1: Ik doe mee.
0: Doe je mee?
1: Ja, ik doe mee.
0: Dan heb jij een heel goede keuze.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor hem bijzonder graag zingen. Ook zijn zus trouwens. Maar ik ben meer fan van hem dan van zijn zus. En ja, Rudy is mij aan het plagen. Want hij heeft... Oh nee, je vindt het niet.
2: Ja,
0: toch wel. Ja, hij zal het gaan zoeken. Er is zo... Ik was bezig over uitspraken, dat het soms niet evident is. En hij is erachter aan het zoeken, want die naam van die band, ik krijg het niet uitgesproken. En ja, ik denk
1: dat er nog meer mensen zijn die daar zo een beetje problemen mee hebben,
0: ja,
1: bij bepaalde platen.
0: Maar ja, ik zou zeggen, laat maar horen naar Rudy. Ja.

0: En toen was de plaat af.
1: Ja. Een bewijs dat er op vinyl was.
0: Ja, ja, ja. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Teach. Voilà.
1: Teach, ja. Een hele mond vol.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan in de begincarrière... ja.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Ja, het zal wel zijn, zeg. Ik had ook zo iets waar je moest goed bij nadenken voor je begint het uit te spreken.
0: Ik heb het hier gaan opzoeken, maar we gaan dat voor straks houden.
1: Ja.
0: Ja, het is, ik ga er niet aan beginnen. Ik ga het aan jou overlaten.
1: Ja, ja, dat doen we dan straks wel. Hè?
0: Ik heb hier weer een vinylhoesje in mijn handen gestopt gekregen. En dat is iemand waar Rudy behoorlijk een grote fan van is. Hij is ermee opgegroeid door zijn mama, die eigenlijk een heel grote fan was. Want weet je, in de slaapkamer van zijn mama en papa hing een grote foto van Wiltura.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: En, boven dat bed.
0: En zijn papa was daar behoorlijk lastig voor.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Er hing een grote foto van Wiltura, maar niet van hem, in de slaapkamer. Dus ze was een bijzonder grote fan. Ja. En dit is Geef me liefde uit 1989.
1: Allee, vooruit. Wiltura.

0: Voilà.
1: Geef me liefde.
0: Geef me liefde, ja. Zo mooi gezongen.
1: Ja, toch? Zeker.
0: Ja.
1: Het is oorspronkelijk inderdaad, je zei, ik ken dat van ergens. Ja, uiteraard, je kent dat van Ottawan.
0: Ja, Ottawan.
1: Ja. Maar het is een Belgische productie van Jean Kluger.
0: Ja, dat heb ik net gehoord, ja.
1: Ja, het is ook van Jean Kluger, die eigenlijk ook samenwerkte met Wildura. Dus vandaar was het niet meer dan logisch dat hij het zou ook zingen in het Nederlands. Na Ottawan. Ottawan zong het in het Frans, in het Engels. En Wildura heeft er gewoon een Nederlandse versie van gemaakt.
0: Ja, en anders is het gewoon Olé mij.
1: Olé mij, ja. Of Hands Up, inderdaad. We hebben het onszelf gemakkelijk gemaakt. Je sprak daarvan een artiest die een titel heeft die je eigenlijk niet uitgesproken krijgt.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Ga jij een poging wagen?
0: Ja. Hij heeft ooit een hit gehad met Freezing, Calling, Inson en Tuesel.
1: Wauw, ja. Jij doet dat goed.
0: Ja.
1: Ik begin er niet aan. Maar ik heb gekozen voor een andere plaat van hem en ik maak het mij een beetje gemakkelijk.
0: Ja.
1: Don't Play That Song van Adriano Celentano.
0: Ja, veel gemakkelijker om uit te spreken.
1: Zal wel zijn.
0: Ja.
1: En een zeer mooie plaat ook.
0: Oh ja.

0: 1981, Viola Wills, If You Could Read My Mind. Moest je mijn gedachten kunnen lezen, Patrick?
1: Ga er niet aan beginnen. Nee.
0: Er is iemand die een berichtje gestuurd heeft via onze website. Je kent hem, ik ben er zeker van dat je hem kent. Jempy van Vlaanderen.
1: Ja, onze Jempy, ja.
0: Dat is een Jempy, hè. Radiocollega Jempy van Vlaanderen. En hij plaagt mij zo graag. Hij zegt, een plaatje speciaal voor Tanja, graag Pietje Thomassen. Want hij weet dat ik dat eigenlijk niet zo graag hoor. Maar ik heb het al zo dikwijls moeten horen dat het uiteindelijk wel begint, ja, dat ik zeg van...
1: Het begint te wennen.
0: Dus Rudy heeft dat met heel veel plezier klaargezet. Dit is mijn droom van Pietje Thomassen op aanvraag van Jempy van Vlaanderen.
1: Ja, wat zeggen we dan?

0: vraag van radiocollega Jampy van Vlaanderen was dit Pietje Thomassen met Mijn Droom. De jongen is ondertussen 18, dus het is geen Pietje meer.
1: Nee, hij is, dat is een beetje hetzelfde verhaal als die andere jongen daar, hè?
0: Ja, ja, maar ik zie dat hij wel de jongste deelnemer ooit was aan Holland's Got Talent in 2019.
1: Dat is een Nederlander dus?
0: Ja, ja, ah, hij is van Nederland.
1: Dat
0: ja.
1: Wist hij niet.
0: Pietje, hij is geboren in Utrecht.
1: Ah ja.
0: Dus ja, toch een behoorlijk van Nederland. Ja, ja.
1: Allee, hij is volwassen.
0: Hij is ondertussen ja, meerderjarig, denk ik. 18, dus ja. Voilà. Hij is van 2008, dus het is een grote Piet geworden.
1: Zou hij nog altijd zingen?
0: Wel, er staat bij een Nederlandse volkszanger, maar ik kan er ondertussen eigenlijk niet verder iets van vinden. Misschien is hij nog wel actief. Ja, het probleem is, op een bepaald moment verandert die stem bij jongen. En ja, dan is het de vraag of dat het lukt of niet. Hè.
1: Ja, dus, of je moet er heel veel werk in steken.
0: Ja,
1: dat is een beetje zoals die andere man daar. Hè. Ja, Jantje Smit.
0: Jantje Smit, ja. Ik was zijn naam. Ja. Goed dat je mij doet. Ik wou zeggen, ja,
1: Jantje.
0: Hij is ook als Jantje begonnen, Jantje Smit. En het is ondertussen Jan Smit. Ja, inderdaad.
1: En die is nog altijd zeer actief, hè?
0: Het zal wel zijn. Dus, zal wel zijn. Het zal wel zijn. We gaan eens. Kijk, hij is aan het zoeken. Ah, voilà, kijk. Jij hebt er nog gevonden. Ja, ja, hij is nog actief. Ja, Pietje.
1: Allee, vooruit, Pietje.
0: Ja, maar ondertussen staat René Schumann klaar met Lonely Girl uit 1986.

0: Ik kende het niet, maar het is een mooie plaat. Ja. Lonely Girl van René Schumann.
1: Ze was eenzaam.
0: Ja, hè? Ze was eenzaam. Gewoon, hè?
1: Hier is gezellig.
0: Zeg, Patrick.
1: Ja.
0: Weet jij wat Rudy, welk artiest Rudy heel grote fan van is?
1: Hoi. Een van de zoveel dan.
0: Ja, maar er is er is er ene waar hij behoorlijk echt wel... Hij zegt altijd dat hij die heel graag hoort. En dat is Jannes.
1: Jannes? Ja, Hoor ik ook maar, wel graag, ja.
0: Ja. Maar we zijn eigenlijk tot... we hebben vorige week via vernomen. We hoorden er was een plaat aangevraagd en dan wist Ruud mij te sturen. Ja, maar dat is de zoon van Jannes. Ik zeg, dat is Jan Wolters.
1: Ja, dat is de zoon. Ik ook niet.
0: Nee, ja.
1: Bij deze, Ruud, we leren bij.
0: Ruud wist mij dat te zeggen. Hij heeft op podium gestaan met zijn papa, Jan. En daarna is hij heeft hij beslist van, ik ga ook plaatjes maken. En dit is er eentje van Jan Wolters. Ik wil jou.

0: Jan Wolters, ik wil jou zijn debuutsingel. En ja, je hoort Jannes er een beetje in.
1: Ja, je hoort het er een beetje wel in, maar ik vind in Jannes zijn platen zo'n beetje meer ritme. Ja. Zo'n beetje opgewekter zo.
0: Maar hij is eigenlijk begonnen door op podium te staan bij het 25-jarig jubileumconcert van Jannes in Rotterdam, Ahoy. Kwestie van een begin te spreken, onmiddellijk in Ahoy op podium staan met jouw papa. Dat kan al tellen en daarop heeft hij gewoon beslist van een debuutsingle uit te brengen. En dat is deze.
1: Ja, ik zou zeggen, hij heeft het beestje daar te pakken gekregen.
0: Ja, ik denk het wel, want hij is eigenlijk voor de rest bezig met een eigen zaak, een meubelshop zie ik. Dus ja... Maar hij heeft toch beslist van de muziek in te stappen. En dat is een bijzonder goede beslissing, denk ik. Want ik hoor het wel heel graag.
1: Ja, het zal meer en meer gedraaid worden op de radio, denk ik dan.
0: Ja.
1: En hoe meer mensen het leren kennen, vandaar zullen ze wel zeggen van... Ja, we gaan die plaats vragen.
0: Zeker weten. Rudy zei mij van, ik heb wat disco klaargezet.
1: Ja, mooie tijd ook, hè.
0: Voilà.
1: Disco-periode.
0: Dus, laat maar komen. Tony Lee met Reach Up.

0: dachten wel, we kennen daar stukjes uit. Dat komt zeer bekend voor.
1: Ja, veel samples.
0: Ik ben gaan zoeken en inderdaad, het is ooit gesampled geweest door Fats & Small Turnaround. Ja. En daar hoor je inderdaad die stukjes uit. Maar dit is de originele Tony Lee met Reach Up uit 1982. Ja, het is behoorlijk bekend in de oren als je het hoort.
1: Een lekkere discoplaat.
0: Er belde daar zo net iemand als we bezig waren over Pietje Thomassen en Piet en nog en Jantje Smit. En zei, maar er is nog zo iemand.
1: Ja.
0: En hij heeft gelijk, je had Heintje.
1: Heintje Simons.
0: En dat is nu Hein Simons. En hij zegt, ja...
1: Een grote man, hè? Dat is een grote man.
0: Ja, dat is een hele grote man. Die man is behoorlijk populair. En ik weet, een familie van mij, die is daar zeer een grote fan van. Hij heeft hem al verschillende optredens van hem gaan zien. En ik meen begrepen te hebben van Rudy dat hij het klaargezet heeft. Hij vroeg de Duitse versie van Mama van Hein Simons.
1: Ja.
0: We gaan eens luisteren.
1: En dat in Duits.
0: Mama.

0: En Simons, hij is geboren in Nederland, maar hij zingt zowel in het Nederlands, in het Duits, in het Engels als in het Afrikaans.
1: In het Afrikaans? Zuid-Afrikaans?
0: Ja, ja, wow. Ja, dat staat hier. Ik lees alleen maar af, maar ik veronderstel dat het wel klopt. Ja, de man is eigenlijk al van heel jong bezig met liedjes zingen en is nog altijd actief in de muziek, hè. Dus geen probleem. Maar nee. Dat was op aanvraag van onze Didi. Die belde mij en zegt, ja, ja, ja, zegt hem, er is ook hij. En daar heeft hij gelijk in.
1: Zeker en vast heeft ook hij gelijk, ja.
0: Kind als kindster begonnen. Ja, zo zijn er veel, hè.
1: Ja, liedjes van vroeger die zijn altijd zo kort, vind ik wel.
0: Ja.
1: Tegenover nu, also 4, 5 minuten, dat begint al een beetje...
0: Maar die vinylplaatjes, dat die niet langer zijn dan 3 minuten, daar zat een reden achter,
1: ja?
0: Patrick.
1: Ja. Waar?
0: Omdat de jukebox maximum 3 minuten speelde.
1: Ah zo?
0: Ja, de jukeboxen vroeger, die speelden maximum 3 minuten. Dus elke plaat die langer duurde dan de 3 minuten, die hoorde je het einde niet. Vandaar dat die plaatjes allemaal zo kort waren.
1: Zo?
0: Kijk, ik wist dus iets dat jij niet weet.
1: Nee.
0: Stel je
1: dat
0: voor.
1: Dat wist je niet. Dat ja. Was dus zo een beetje zoals tv's in ziekenhuizen vroeger. Je moest daar geld in steken.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, dat is juist. Wel, maar dat had alles te maken met de jukebox in een tijd die in alle cafés stond. Ja, die speelde maximum 3 minuten. En dus moest jouw plaatje maar minder dan 3 minuten zijn.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Inderdaad, ja.
0: Maar ik weet niet, ik zie hier... ja, we hebben Jo Valli klaarstaan met Nikita.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld zo'n plaat van 5,5 minuten.
0: 5,5 minuten.
1: Dus ja.
0: We kennen het ook van andere artiesten, maar dit is de versie van Jo Valli in het Nederlands.

0: Nikita. Ja, we kennen het uiteraard allemaal van Elton John, de originele versie.
1: Onder andere.
0: Ja, het is eigenlijk in 1985 uitgebracht door Elton John. Ik zie dat Eddie Smets het reeds in 1986 in het Nederlands gecoverd heeft. Maar het is vooral Elton John die er de hitlijsten mee belopen heeft. Want ik zie dat hij 8 weken op de eerste plaats gestaan heeft in onze hitlijsten.
1: Het was natuurlijk wel een grote hit, hè?
0: Ja.
1: Zeker, vast wel.
0: In totaal heeft hij 21 weken in onze hitlijsten gestaan ermee. Maar 8 weken op nummer 1, dat kan tellen. Daar kunnen er niet veel zeggen.
1: Denk het niet.
0: Nee. Ik zie, ja, Rudy heeft wat vinyl aan het klaarleggen geweest, maar dat is voor straks. Nu is dit Frank Valio met Marianne.

0: Ja, dat is iets speciaals, hè?
1: Ja, ken jij Mariam?
0: Nee.
1: Nee? Ook niet.
0: En ik ken Frankie Valio ook niet. Maar het is een beetje, ja, het is de muziek waar Rudy behoorlijk graag naar op zoek gaat.
1: En hoe zeg je dat? Zeemans. Liedjes en, nee, Smart Lover.
0: Nee, piratenmuziek.
1: Ja, piratenmuziek. Dat was het. Dat was het. Hij had hem eigenlijk beter zo een lapje voor zijn ogen. Hè.
0: Ja, dan, piratenmuziek. Ja, in Nederland is dat behoorlijk populair en bekend. Dat leeft daar ook. En ook, ja, piraatzenders, hè. Nu
1: ja,
0: nog altijd.
1: Ja.
0: Nu nog altijd, die mannen zetten gewoon een gigantische mast en sturen uit op, ja. Totdat ze opgepakt worden. Het is ongelooflijk hoe populair dat is nog in Nederland. Ja, België is daar een beetje anders in. Maar ik zie dat die Anthony Fokkema klaargezet heeft. Ja. Zonder jou.
1: Dat horen we ook vaak op de radio. Hè?
0: Zeker.
1: Ja,

0: Anthony Fokkema, zonder jou. Ik heb nog een verzoekje binnengekregen,
1: ja,
0: Patrick.
1: Vertel.
0: Een naamgenoot van jou, Patrick van Liedekerke. Hij zegt, dag Tanja, ik wens jullie een zeer goede morgen. Zou het mogelijk zijn het nummer Bridge Over Troubled Water te draaien, maar dan liefst in de versie van Tom Jones. Veel groetjes van Patrick en een prettig weekend. En we zijn eens gaan rondsnuisteren. Dat
1: wel
0: is ongelooflijk veel.
1: Had jij ze optellen?
0: Nee, het is te veel. Het is te veel.
1: Nee,
0: het is behoorlijk veel gecoverd geweest. Ja, het is origineel natuurlijk van Paul Simon en Garfunkel. Maar het is, ik zie hier namen staan als Elvis Presley. Ik zie Bonnie Tyler staan. Udo Jurgens, die kennen we ook. Nana Mouskouri. Leanne Rimes. Ik zie The Shadows staan. The Jackson 5, stel je voor.
1: Perry Como.
0: Zelfs
1: Perry Como.
0: De Supremes zie ik staan. Heel wat bekende namen. Neil Sedaka zie ik ook staan. Het is eigenlijk...
1: Ik denk niet dat je met 30 volstaat. Ik denk dat er veel meer zijn.
0: Het is een gigantische lijst. Zelfs Demis Roussos zie ik staan.
1: Lisbeth List.
0: Ja. Voilà, kijk eens aan. Ja, Smokey Robinson's en The Miracles. Ja, te veel om allemaal op te noemen.
1: Dus als we eens graag een programma wijden aan een bepaalde song...
0: Ja, kan er een heel programma mee vullen.
1: Dan doen we dit, hè. Ja.
0: Maar we hebben gekozen, zoals Patrick vraagt, voor Tom Jones, Bridge Over Troubled Water, na de reclame.
2: Vol Disco in Kerkske Haltert, waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Vol Disco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Vol Disco denkt met je mee. Voor de juiste oplossing. Bezoek Vol Disco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haltert. Meer informatie op volbusco.be en renotrap.be. Vol Disco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Helemaal live.
1: Hè? Ja, helemaal live op aanvraag van Patrick van Liedekerke. Ja, hij vraagt altijd wel van die speciale plaatjes. Hij kent wel behoorlijk veel van muziek. Ja. Is ook een zeer grote fan van Jimmy Frey trouwens, Patrick.
0: Ook al. Ook
1: ja,
0: al.
1: Is een heel trouwe luisteraar van Radio Nova. Ja. Ik ben aan het denken... Ja, juist. Ik had gezien op onze Facebookpagina, die Gerda goed altijd opvult, dat er nog iemand jarig is waar ik eigenlijk heel grote fan van ben. Dat is de zanger van Ultravox, is Mitch Ure. Ultravox, het is van de jaren 80. Ik hoor het bijzonder graag. Ja. En ik ben gaan zien, ja, wij hebben er eentje van. Vienna is er tussen, zie ik, en Dancing with Tears in My Eyes. Neem die eerste maar, Rudy. Dancing with Tears in My Eyes. Dit is Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, met de jarige zanger Mitch Ure.
0: Ja, en wat is hij geworden? Dat wil er ook bij.
1: Hij is geboren in... Hij is 73 geworden.
0: 73.
1: Voilà, kijk. Maar dit is

0: De jarige Mature van Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Ja, daar is ja, Rudy minder fan van. Maar ik hoorde dat. Ik was wel fan van Ultravox in de jaren 80. Dus,
1: ja, ik heb ze veel gedraaid op de radio en ik hoor ze ook wel graag. Maar ik ga niet zeggen dat het mijn lievelingsartiesten waren.
0: Nee. Zeg, Patrick, jij bent nog altijd zot verliefd, hè?
1: Het zal wel zijn.
0: Op je vrouwke, hè?
1: Ja.
0: Ik weet dat. Wel, Bart Kuil die heeft daar een heel toepasselijk plaat van uitgebracht.
1: Ja.
0: Gewoon zot verliefd.
1: Ah ja,
0: Bart Kuil.
1: Zijn nieuwe single.
0: Zijn nieuwe single, inderdaad.

0: Een liedje heel speciaal voor je vrouwken, hè, Patrick. Ja.
1: Misschien aan het luisteren.
0: Ja, wie weet, ja.
1: Ze mag straks nog gaan werken.
0: Ah, oei.
1: Ja, dat ja, kijk.
0: Van, ja. Ja, ja, de mens moet centjes verdienen, hè.
1: Ja. Ja, het schijnt, hè. Dus ja,
0: ja. Ja, ja, zonder dat kunnen we niet veel doen. Ik zie hier nog een berichtje binnenkomen via onze Radio Nova-app. En die komt van Eddy de Kooman uit Strombeek-Bever. Hij zegt, dag Tanja, Patrick en Rudy. Graag een plaatje van Evelien Canoot, Carpe Diem. Hij zegt, ik doe de groetjes aan Didi en Filleke en geniet... En ik geniet van jullie programma. Groetjes. Wel, Eddy, we zijn zeer, zeer blij dat jij aan het luisteren bent. En dit is er heel speciaal voor jou. Evelien Canoot met Carpe Diem uit 2024.
1: Allee, vooruit.
0: Kom maar.
1: Ja, gaan we een dansje doen?
0: Ja.
1: Begin maar al, ik kom maar.
0: Ja.

0: Ja, Evelien Canoot, Carpe Diem, aangevraagd door... Ik ben het even kwijt. Het was...
1: Weet je niet meer?
0: Ik heb even...
1: Was dat van Patrick niet?
0: Nee. Wat? Ja, maakt niet uit. Het is in orde. Geen probleem. maar we hebben... Rudy heeft weer vinyl klaargezet.
1: Ja.
0: Een dame die ik... Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid, want het was de periode... Jij zal dat ook wel weten. Weet je nog de film Grease?
1: Ja. Met... Zeker en vast. Mijn broer was daar hevige fan van.
0: Ik ook.
1: Hij had maar één plaat.
0: Ja, hij had maar één plaat.
1: Ja, en dat was...
0: De LP van Grease.
1: Ja, zeker en vast, ja. En ja. Elke dag was dat datzelfde.
0: Ja, ik kan erin komen. Ik ga je eerlijk zeggen, ik was er ook zeer grote fan van. Maar Olivia Newton-John heeft nadien nog veel mooie platen gemaakt. En daar is er dit eentje van. Xanadu, Olivia Newton-John, na de reclame.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Dit is Radio Nova.

0: Ja, helaas is ze er niet meer sinds 2022. Fantastische zangeres, hè? Olivia ja. Newton-John met Xanadu uit 1980. En dan heeft Rudy een plaatje uitgekozen. We kennen het allemaal zeer goed van Elvis Presley.
1: Ja.
0: My Boy.
1: Onder andere.
0: Maar het is origineel van Claude François. Parce que je t'aime, mon enfant.
1: Ja.
0: Maar we hebben gekozen voor de versie van Wim Ravel.
1: Ja, Wim Ravel. Fijne man. Maar ook, ja...
0: Ook ondertussen gestorven, hè.
1: Zeker en vast, ja. Zeker en vast, ja.
0: Papa van Eddie Peelman, maar dit is...
1: Eddie?
0: Nee.
1: Andy.
0: Andy Peelman.
1: Andy Peelman.
0: Ja, ik ging even de mist in. Maar dit is Wim Ravel met Mijn Zoon.
1: Ja.

0: 1991, mijn zoon van Wim Ravel. Wel, ik wist niet dat de man zo'n mooie plaatjes gemaakt had. Ik kende Wim Ravel niet zo goed.
1: Ik heb hem een tijd gevolgd als hij nog DJ was op, op de radio. En ik nog maar, hoe zeggen ze dat? Een beginnerken, een groentje.
0: Een groentje. Eddie de Kooman die stuurt mij hier, zegt hem, de versie van My Way van Claude François, Comme d'habitude, is ook zeer mooi. Ja, inderdaad. En dat is ook de originele versie, hè? Want iedereen denkt, het is van een of andere zanger, maar nee, het is gewoon geschreven door Claude François. Ja. We gaan dat straks zien, dat we dat nog kunnen spelen voor Eddie. Maar nu zie ik dat Frans Duits klaarstaat en hij zegt, ik ben zo gek op jou.
1: Allee, vooruit.
0: Goed, hè?
1: Ja, het zal wel zijn, zeg.

0: van.
1: Ja, goed hè, Frans-Duits. Ik ben zo gek op jou. Er staat een plaatje klaar uit een heel goed jaar, Patrick.
0: Ja, ik heb het al gezien.
1: Uit 1967, hè, we hadden het er net over. Ja. Hè, die stuurde ons berichtje van, ja, de originele versie van My Way is van Claude François. Inderdaad, dit is Comme d'habitude van Claude François. Le-

0: Een zeer beladen tekst als je luistert naar wat hij eigenlijk aan het zingen is. Ja. Comme d'habitude van Claude François. We zijn hier eens door de lijst gegaan van wie dit ooit gecoverd heeft. Het is oneindig lang. Hè,
1: oneindig, ja, het zal wel zijn. Je blijft daar scrollen.
0: Ja, ja.
1: En ja, er komen allemaal nieuwe namen.
0: Er staan namen tussen waar ik zeg van, ja, hallo. Ja, namen die je wel verwacht, zoals Michel Sardou en Mireille Mathieu. Maar je ziet ook Tom Jones staan uiteraard. Nina Hagen zelfs, dat ik denk van,
1: ja, zelfs Nina Hagen.
0: Ja, zelfs Nina Hagen. André Hazes zingt het in het Nederlands. Waarom? Ja, het is oneindig.
1: Te veel, zeker en vast.
0: Om op te noemen. Jij had ook een verzoekje. En ik heb jou gezegd van, ja, maar ik ken daar een heel goede versie van.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ik heb ze gekozen, maar jij sprak wel de titel uit. Ja. Een mooi verhaal. Het is ook origineel een Franse song.
1: Ook, ja.
0: In een belhistoire.
1: Ja, een belhistoire.
0: Voilà. Maar Isabella A. heeft dit in 2017 gecoverd voor Liefde voor Muziek. En ik zou zeggen, geniet ervan, Patrick, want ik vind het een bijzonder mooie versie van haar.
1: Ik hoor ze heel graag.
0: Ik ook.

0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, de dame heeft een geweldige stem, vind ik. Isabella A. Een mooi verhaal. Patrick.
1: Ja?
0: Mag ik jou ongelooflijk bedanken om er hierbij te zijn vandaag?
1: Geen dank. Het was mij een zeer aangenaam genoegen.
0: Dank u, dank ja. u. Maar ik ben bijzonder blij, want we hebben al, we zeggen het al een hele tijd, dat we samen gingen praten op de radio. En het is eindelijk gelukt. Dus ja, ik ben,
1: ooit.
0: Ja, ja. Maar kijk. Maar ik ga jou ook een heel fijne vakantie toewensen. Want
1: dank
0: jij vertrekt morgenavond op vakantie.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dus de luisteraars gaan jou even niet horen, hè?
1: Nee, een weekje of twee.
0: Voilà, kijk.
1: Maar ik beloof dat ik zal terugkomen.
0: Dat is goed.
1: Allee,
0: dat is
1: als
0: goed.
1: Het nog mag.
0: Ja, tuurlijk. De grote baas klinkt
1: allee,
0: van ja.
1: Allee, ja. Dank u wel.
0: Dus ik ben enorm, enorm blij. Er waren niet zoveel verzoekjes, maar kijk, morgen vroeg dan zitten Ruud en Gerda weer klaar voor jullie verzoekjes van 9 tot 12. Dus ik zou zeggen, als je er al hebt in gedachten, stuur ze al maar door via de app. Dat kan nu al. Dan zullen Ruud en Gerda die voor jullie morgen vroeg zeker spelen. Maar voor nu moeten wij plaatsmaken voor de nieuwsdienst, want die staan te trappen om het van ons over te nemen.
1: In ieder geval, dank u wel dat ik hier mocht zijn. En,
0: tot een volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: We gaan dat zeker nog eens overdoen, Patrick. Ja. Tot de volgende keer en wat mij betreft ook tot de volgende keer bij Leven en Welzijn. Dag!
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
3: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
4: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
3: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
5: Think of it. Any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
3: De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar oud-rechter Navanethem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
6: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Ja, ja, bij ons is de herfst begonnen, maar ja, we denken eventjes terug naar die ene zomerdag in Rome daar, hè. Samen met Willy Sommers, dat was de beginplaat van deze nieuwe siesta. Beste vrienden, welkom erbij. En ben jij die engel die lacht? Dat is de vraag van Gert-Jan Wels. Dit is Radio Nova.

tien zijn die mij kussen geven, maar ik sluit mijn ogen en ik denk dat jij het bent. Hè. Dat waren de geluiden van Archie Foray uit 1962. En de volgende meneer, die is zo eenzaam. Hè. En daarbij, ik mis je. Dit is Frans Duits.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn aftie zijn alle dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja.
2: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Wij draaien lekker
6: onze eigen goesting.
5: Radio No.

Dat is een fenomeen dat je minder om minder tegenkomt de dag van vandaag. Hè? Een meisje voor altijd, ja. Dat was Danny Fabri. En daarna een groot hit geweest in de jaren 50 van de Platters. Omgezet in geluiden van de jaren 70 door Blue Eyes en Smoke Gets in Your Eyes. En dat zijn er ook geweest in 2026, hè? Ja, ik denk wel redelijk veel zelfs. Vakantieliefdes, dit is

Een beetje Duitse romantiek met de Flippers. En zij had het over een gebroken hart. En een gebroken hart, dat kan van alles meebrengen, hè?

Het mag geen Indiaan zijn, hè? Het moet wel een cowboy zijn, hè? We bleven in Duitsland met Gitte, Ich will ein Cowboy als Mann. Een grote hit van de jaren 60 ook. En daarvoor hadden we natuurlijk een idool van de jaren 50, 60, Neil Sedaka en een Other Sleepless Night. Ja, ja. Zeg hallo. Hallo. Daar langs de andere kant. Dit is Bart Kaelman.

En nog altijd zijn er mensen die op zoek zijn wat dat eigenlijk betekent, maar die woorden niet ver zoeken, hè. De werkdagen van de week, behalve vrijdag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dit waren recente geluiden van Gert Verhulst en James Cook. Een grote hit geweest in de tijd ook van Iron Maiden. Deze keer in de originele versie van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Het was 1963 met Clyde King en Only the Guilty Cry. Het is niet altijd zo, hè, dat de schuldige alleen maar weent. En wij zitten aan dit hier. Het siesta ABBA moment.

In de verte hoorden ze de klokken van het succes al klinken. Maar ze moesten toch nog eerst wachten tot de naamveranderingen. Want toen eten ze nog altijd Björn, Benny, Agneta en Anna Frida in 1973. En ring ring.

Het is een mooi nummer om al dansend de namiddag in te zetten. Hè? De versie van Bobby Prince en Lingering On. En wij zitten aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ga eruit met geluiden van Rod Stewart. Tot zometeen na 14 uur. Je hebt een paar

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Laat de zomer in je hart. Ja, ja, waar heb ik dat nogal gehoord? Beste vrienden, welkom in het tweede uur van Siesta via Radio Nova. En een meneer die droevig, tristig en pijn heeft, dat is Elvis Presley. It hurts me.

En voordat we weggaan van elkaar, ja, mag ik nog eventjes in je ogen kijken? Dat is Jowally. En dan zeggen we tegen elkaar aloha en until we meet again, tot wanneer wij elkaar terug tegenkomen. Dit is een Gumbay Dance Band.

We hebben hem gevonden, onze cowboy. En heeft nou een zender Lasso bij, hè? 2025 was het met René Karst. En een lasso is eigenlijk een cirkel. En we maken de cirkel rond samen met Evelyn Kanoot. Droom.

Ja, ja, het is etenstijd, hè. En wat gaan we eten? Puree. Mashed potato time. Dat waren Didi Sharp. En die mevrouw, ja, die zit er niet mee in, hè. Het kan me niet schelen, zegt ze. Yolanda, zoem

Of je gaat, het kan mij helemaal niet schelen, hè. Jolanda Zoemer, 2008. En zo zitten wij aan het popcorn duo.

We zaten in 1963 met Danny Williams en we liepen een beetje in de wind, hè? En The Wild Wind. En daarna Dolores Hill uit 1962. En What He Used To Tell Me, wat hij gewoon was van mij te vertellen, dat hoorden wij samen in het popcorn duo. En dit is de instrumentale van de dag.

0: Ja, eerst zeg je tegen mij dat je van me houdt en dan gaat je weg van mij. En wat blijft er dan over van die woorden? Niks meer. Dat was Luc Steno. En Wesley Ponce, die spreekt uit zijn hart. Jij bent de liefde. We zitten met M in 2023.
1: Ik was

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

Ik heb het daar straks vergeten te zeggen, maar de instrumentalen van de dag, dat waren de Sunsets en Ja Jij. En wij gingen naar het land van de liefde samen met Paul Anka. Jammer dan, dat zijn de woorden van John Dennis 2022.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Het is een mooie plaats om een derde uur te beginnen, hè? Wij doen ook alles voor jullie daar langs de andere kant, wat muziek betreft. Dit is Radio Nova en Siesta met ondergetekende. Een vraag die velen misschien stellen, ja, wat is nu eigenlijk liefde?

Het zijn een van de grote van de jaren 60, 1962. The Four Seasons en Cherry. En Orenier die weet ook dat het weekend is.

0: Ja, verleden week door een technisch probleem is het niet doorgekomen, maar deze keer wel. Hè. Een ingezonden nummer door een luisteraar. En Wijngaard en met de vlam in de pijp.
1: De vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken.
0: Terug naar 1966 met de Seekers en Georgie Girl.

Ja, het is waar, Willem. Al die vrouwennamen onthouden, hè. Wat een Sherry, Georgie, en daarna nog een keer Rossi ook. Trouwens, Rossi, dat was onze eigen John Terra. En dat was Willem Bars. En ik vind het moeilijk. Ja, ja, je hebt gelijk, Willem. In de tijd, ne partez pas sans moi. En deze keer, kom weer terug bij mij. Ja.

Het was Mieke die zo schoon vroeg, kom het weer terug bij mij. Hè? En daarna even gaan joggen samen met Bandit en Let Your Body Move. En zo zitten wij aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 10 oktober 1987. Toen op nummer 3 een mevrouw met één mooie ogen. Mooi.

Het was toen een van de sexy bommen uit Italië. Sabrina en Boys. Dit was de nummer 3 van 10 oktober 1987 en dit werd de nummer 2. Toen reeds The Queen of Pop, Madonna en Causing a Commotion.

Het was een van de toppunten van haar carrière in die tijd, hè, 1987. Toen op nummer 2 in de hitparade. Madonna en Causing a Commotion. En als je natuurlijk spreekt van de koningin van de pop, dan krijg je automatisch ook de koningin.

0: De top 3 van 10 oktober 1987. Op nummer 3 Sabrina en Boys. Op nummer 2 Madonna Causing a Commotion. En op nummer 1 Michael Jackson and Bad. En Lucas en Gea die bevinden zich wel degelijk onder de sterrenpracht.
1: Welkom bij Radio No.

Dat moet een metser zijn, hè. En voor hem moet alles waterpas zijn. Recente geluiden van Enk Diesel en ja, gewoonweg waterpas. En wij gaan naar 1957, heel ver terug in de tijd. Danny en de Juniors en

0: De echte muziek van de jaren 50, 1957, Danny and the Juniors en Adiab. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van deze siesta van vandaag. Met jullie een goed weekend toe te wensen, een prachtige week. En tot volgende zaterdag, 13, 16 uur. Wij gaan eruit met geluiden van Lilian Saint-Pierre. Prachtige geluiden om eruit te gaan. Ik wil alles met je doen. Ja, Lilian, kom af, hè. Ja, ja, beste mensen, een prachtige dag nog. En tot volgende zaterdag.
1: Nooit.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
3: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek,

0: verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK Judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Dit is het leukste café van Vlaanderen. En Ruud van Opstal staat achter de toog. Dit is het Nova Muziekcafé.

Ja, een hele toepasselijke, denk ik. Hè? Een bezoekje aan het Stamcafé en dat allemaal met zanger Alex. En inderdaad, dat kan vandaag nog eens een keertje. Het Radio Nova Muziekcafé. Patrick de Groot kan vandaag niet aanwezig zijn. Dus we doen nog voor een keertje het Radio Nova Muziekcafé open. En dat doen we allemaal tot en met 6 uur. Allemaal een goede namiddag. Radio.

Ook hier in de studio van de Radio Nova gaat het lekker heen en weer hoor. Met deze heerlijke plaat van Jannes. En dat moet wel liefde zijn. Jawel, we gaan in dit programma trachten zoveel mogelijk muziek voor jullie te draaien. Dat is tenslotte een klein beetje naar bedoeling van zaterdagmiddag. Tot en met 6 uur is dit het Nova Muziek.

Ja, in het Radio Nova Muziekcafé doen we het iets anders dan dat u van ons gewend bent. Het is tenslotte zaterdag namiddag. U bent misschien zich wel aan het gereed maken voor een heerlijke avond. Wel, wij willen daar bij Radio Nova nog graag even bij helpen. En dat natuurlijk met de allerfijnste, de allerleukste muziek hier op de radio. We gaan nog eens een fijn Nederlandstalig liedje draaien van lang geleden, hoor.

Hij is als het ware nog warm, hè? Gisteren uitgekomen en nu al hier op de radio. Vanmorgen trouwens al gedraaid bij Rudy en Tanja en Patrick van Bever in Hallo Weekend. Ze waren deze morgen tussen 9 en 12 uur. En toen hoorden jullie deze plaat al voorbij komen. Danny Christian en de nieuwe verhalen. Filmmuziek nu. En dat allemaal in het Nova Muziekcafé. Dat natuurlijk met de Blues.

0: ja, geen muziekcafé zonder een heerlijke glaasje rode wijn. Of waar dat jullie ook voor gaan tijdens jullie namiddag of tijdens jullie avond. Ik weet natuurlijk niet wat het wordt, maar Drew Harris die zong over drink rode wijn. Een nummer dat werd uitgebracht in 1975. Ja, het is tijd. Het is tijd voor wat luchtgitaren als u daar behoefte aan hebt. Rock'n'roll op de radio via radionova.be in het Nova Muziekcafé. Dit is Chuck Berry.
1: DJ.

jullie kennen dit liedje hè? Natuurlijk van Koos Alberts al van heel lang geleden. Zijn het je ogen nu helemaal opnieuw uitgebracht. Enkele weken geleden. En dat allemaal door Sascha en Davy hier bij ons in Vlaanderen. En het plaatje, jawel, dat wordt redelijk goed onthaald. En wordt ook lekker veel gedraaid op de radio. Goedemiddag allemaal. Mochten jullie net jullie radio aanzetten. Dit is nog eens voor één keer het Radio Nova Muziekcafé. Tot 6 uur vanavond. De fijnste muziek. Nu met Peter Beense.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Ja, als we vrolijke liedjes willen draaien van Corrie Konings, dan moeten we daar natuurlijk niet al te moeilijk voor doen. Nee, we kozen deze. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Een nummer dat alweer dateert uit de jaren 70. De vrolijkheid die dendert maar verder hier op de radio. Nu met Jackpot.

Ja, dan vraag ik me af waar vandaan. We sturen wel een kaartje. Hij gaat op wereldreis naar een of ander land. Een wereldreisje lijkt me wel eens heel plezant om te doen. Of er dat ooit van gaat komen, dat weet ik nog niet. Dat is maar net wat de portemonnee natuurlijk toelaat. Maar ik weet wel dat dit Herbert Verhagen was hier op de zaterdagnamiddag. We zijn hier ter vervanging van Patrick de Groot, die er vandaag helaas niet kan bij zijn. En voor één...

0: Vijf uur.
1: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Dit is het leukste café van Vlaanderen.

0: Zowel op professioneel vlak als in het privéleven zijn het nog altijd de allerbeste kameraden. Enkele jaren geleden, oh ik zie het hier al staan, een jaartje of 4 geleden ondertussen al namen ze samen dit nummer op. En ze brengen het nog regelmatig hoor. Jawel, en uiteraard draaien we dat ook hier bij Radio Nova. Op deze zaterdagnamiddag in het Radio Nova Muziekcafé. We zijn hier vandaag nog een keertje ter vervanging van Patrick de Grote, die er jammer genoeg niet kon bij zijn vandaag. Dit zijn Lucas en Gea.
1: Doei.

Ja, we hebben er met z'n allen even op moeten wachten. Maar het wachten was dan ook meer dan de moeite waard, hoor. Jawel, hij heeft het allemaal uitgebreid aangekondigd via de sociale media en dergelijke. De zoon van Jannes is er met een nieuwe plaat. Zijn naam is Jan Wolters. En vorig jaar

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerksgehaalterd. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.

Ja, de afgelopen week in Lunchen met Ruud hebben we de nummer nog gedraaid. Under the Moon of Love. Dit was Show Wadi Wadi. Dit was Dancing Party. Dat past natuurlijk iets meer in dit programma. Het programma Het Radio Nova Muziekcafé. Vandaag ter vervanging voor een keertje dus van Patrick de Groot. Die er jammer genoeg niet kon bij zijn. Ik ben hier niet alleen in de studio. Nee. Gerda is er ook. Gerda is al bezig met de voorbereidingen voor morgen. Want morgen vroeg tussen 9 en 12 uur draaien we natuurlijk weer Hallo Weekend. We gaan jullie verzoekplaten draaien op de radio. Dus morgen tussen 9 en 12 uur zeker luisteren naar Radio Nova, hè.

Ja, we beleven nog een klein beetje de zomer hier op de radio, hoor. Met zomerse muziek. Dit was inderdaad de Two Man Sound, die we ook kennen van de disco samba. Maar dit was uit de jaren 70 alweer die welbekende Charlie Brown. Ja, ik vertelde het al, hè. Zoveel mogelijk muziek, dus we starten ze redelijk snel in. Dit is Wilt U Raar.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio

Ja, ja. En daar hoort natuurlijk een uitgebreid applaus bij voor deze De Deurzakkers en de La La La van Strauss. En zo, wat een geweldige muziek. Het programma loopt al jammer genoeg op zijn eind. En ik had nogthans nog heel veel klaarstaan. Maar er komen nog een paar leuke nummers aan voor 6 uur hier op de zaterdagnamiddag bij Radio Nova. Zoals deze. We gaan proosten. We gaan proosten op het leven. En dat doen we tezamen met André Hazes.

Ja, en zo heette ook dit nummer, hè. Inderdaad, Jerry Lee Lewis en dat wel met The Great Balls of Fire. Hé, dit was het Nova Muziekcafé. Dankjewel om te luisteren. Niet vergeten, hè, morgen vroeg om 9 uur. Hallo weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK Judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: U hoeft

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: can make it.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
2: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzaam.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova. Yippie!

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren.

0: maatregelen treft, neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne.

0: Vooral studenten opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: scant QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Als ga aan mijn kustkarling, dan zin ik je gezing. Dan schiet mijn hartje op de loep, vliegen mijn spieren in de knoop. Als ga aan mijn kustkarling,